35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe.

Volgens onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland

In Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Gelderland.

George Baker Selection en Little Green Bag op Radio Gelderland. 7:07. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is maandag 21 september.

We hebben het Market Garden weekend gehad vol met herdenkingen en luchtlandingen. En deze week, deze ochtend, deze maandagochtend gaat het beginnen. Want later vanochtend, dan is het zover, dan kun je stemmen voor alle 1300 goed. De lijst van Radio Gelderland. 10 dagen lang mag jij gaan bepalen hoe de smaak van Gelderland gaat klinken volgende maand. Ik ga je straks vertellen hoe dat werkt en dan start ik dus ook later vanochtend de stemcomputer. Maar je kunt misschien nu alvast nadenken over welke nummers je wat jou betreft daarin gaat zetten. Vandaag krijgen we aangenaam nazomerweer met geregeld zon. Het blijft droog, bij weinig wind wordt het vanmiddag zo'n 20 graden. En ik ga je een greep aan het Gelders nieuws van vandaag geven en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. In Nijmegen-Zuid is vannacht een explosief in een voortuin gegooid. Aan de Watertorenstraat is dat gebeurd. Omstanders konden het brandje snel blussen. Volgens de politie ging het om zwaar vuurwerk, mogelijk een Cobra 6, met een brandbare vloeistof eraan. Een buurtbewoner denkt dat het bedoeld was voor een auto aan de overkant, maar dat het op het verkeerde adres terecht is gekomen. De politie onderzoekt de zaak natuurlijk. Meerdere kranten hebben het vandaag over de demonstratie in Den Haag. Zaterdag liep die uit de hand. Telegraaf schrijft over geweld tegen agenten op het Malieveld. De Stentor heeft het over Hitlergroeten en excessief geweld. En de Gelderlander meldt dat ook in Zevenaar de politie moest ingrijpen bij een blokkade van de A12. Het Financieel Dagblad meldt dat Defensie 2 3D metaalprinters laat maken door een Chinees bedrijf dat ook aan Rusland levert. De brancheclub noemt de aankoop schokkend. In de zaak rond de schietpartij op de boerderij in Overasselt weet de politie nu wie de twee schutters zijn. Ze hoorden bij een groep van ruim 30 gewapende mannen die naar de boerderij was gekomen. Volgens de Telegraaf hebben 3 Franse verdachten verklaard dat ze vooraf in België wapens kregen met de opdracht om iedereen ter plekke te vermoorden. Iedereen was dood. De eigenaar van de boerderij, Jan G., is onlangs in Duitsland opgepakt voor de smokkel van bijna 4000.

0: 2000 kilo cocaïne. Achter het geweld zou een conflict zitten met een andere drugscrimineel. En 10 jaar lang spaarde een meisje uit Putten doppen voor de kinderkankerstichting Kika. Tot de schuur er letterlijk bij neerviel. Tara begon ermee toen ze 9 was. Intussen zijn het zo'n 40 miljoen doppen geworden. Goed voor 33.000 euro. Eind oktober dan levert ze de allerlaatste zak in. Want de oude koeienschuur waar alles ligt opgeslagen kan het gewicht van de doppen gewoon niet meer aan. Wauw. De Gelderlander opent vanochtend met een doorbraak in Nijmegen. Het Radboud UMC heeft ontdekt dat Parkinson veel eerder te herkennen is via een eiwit in het bloed. Zelfs nog voor de eerste klachten. En ook het nieuws natuurlijk vanochtend, maar vooral van het weekend. Na 50 jaar stopt Paul Hane als de stem van Bert uit Sesamstraat. En waarom stopt hij ermee?
1: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten, ook in overleg met de geluidsstudio, met de nasynchronisatiestudio Pel, om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert na 50 jaar. Dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.

stukjes, hè. The Three Degrees and Take Good Care of Yourself. En daarvoor hoorde je de Rattlesnakes van Lord Cole en The Commotions op Radio Gelderland. 17 minuten over 6. Zometeen een goed begin is het halve werk. En Ed Sheeran is begonnen aan zijn tournee, hè, door Amerika. En dat allemaal gedoe met Macklemore en begeleidingsband. Dus een voorprogramma die allemaal opstappen vanwege de hele Israël- en Gaza-discussie. Dat was een zware dobber, dat eerste concert van Ed. Ik zag hem met tranen in zijn ogen emotioneel het woord voeren tot zijn bezoekers.

0: Ed Sheeran heeft op het podium excuses aangeboden bij het eerste concert. Dus over de ophef rond het schrappen van rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. Die had pro-Palestijnse uitspraken gedaan en moest ze trekken. Ed Sheeran was... dat was niet de keuze van Ed Sheeran, zei hij. Maar dat was meer met sponsoren en eigenaren van stadions waar hij moest optreden. Hij heeft moeilijke besluiten moeten nemen, liet hij weten. Hij heeft ook fouten gemaakt vooral, dat liet hij weten. Hij veroordeelde tijdens het concert in Philadelphia de Hamas-aanslag en de daaropvolgende verwoesting van het verlies van burgerlevens in Gaza. Sprak ook over de situatie de westelijke Jordaan over. Want na het vertrek van Macklemore trokken ook andere artiesten zich uit solidariteit terug als het voorprogramma. En het concert in Philadelphia verliep ondanks enkele demonstranten buiten grotendeels zonder problemen. Maar het was wel een emotioneel concert. Dat was duidelijk te zien. Ed Sheeran zonder voorprogramma, dus ook in zijn eentje daar zo op het podium. Ja, sorry. Ik heb ook fouten gemaakt.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ons intro-spelletje op Radio Gelderland. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat.
1: Een goed begin.
0: Dat is deze. En die wil ik dus graag helemaal draaien. Maar dat kan alleen als een van jullie weet welke plaat dat is. Dus ik heb de titel en de artiest nodig. Dat kun je doorgeven via frank@gld.nl, mijn mailadres. Of door even een appje te sturen naar de studio. De titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: frank@gld.nl of een appje. Dan nu terug naar 1984 met Wang Chung en Denzel Days.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Bij de DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Hulshorst, gemeente Nunspeet 10,9. In Well, gemeente Maasdriel 12,1. De nieuwe week begint met zonnige periode vandaag. Het blijft nog even droog. Maximum temperatuur van rond de 20 graden. Ook de rest van deze week ziet er zo uit. Alleen woensdag kan er regen vallen. Misschien. In Nijmegen-Zuid is vannacht een explosief met een fles brandbare vloeistof in een voortuin aan de Watertorenstraat gegooid. Er ontstond een kleine brand die omstanders snel konden blussen. De politie onderzoekt wat daar precies is gebeurd en heeft sporen veiliggesteld. En nieuwe beelden van de dodelijke schietpartijen over Asselt laten zien wat er vlak voor en na de moord op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. gebeurde. Op de beelden, in bezit van RTL Nieuws, is te zien hoe een groep gewapende mannen eerst stopt bij een andere geparkeerde auto en even later verderop begint te schieten. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 9 minuten. En op diezelfde A2 Den Bosch Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel 7 minuten extra reistijd.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
12: Radio Gelderland. And the smile is here.

0: 8 minuten over 6:30 is op deze maandagochtend. Ik wil even met jou naar het theater in Zevenaar. Daar vinden wij ouders met hun kinderen, hun brugklassers. Zo'n 500 brugklassers met papa en mama in het theater. Niet voor een ouderavond. Nee, dit was voor een echte voorstelling over hoe groot de stap eigenlijk wel niet is naar de middelbare school. En af en toe mocht het publiek ook zelf het podium op.
1: Wat is er zo moeilijk aan brugklasser zijn voor u?
2: Nou, ik denk meer de andere groepen die dan de brugpiepers teisteren.
3: Ja, ik vind het best wel meevallen.
4: Ja, ik ook. Het is minder erg dan je verwacht.
5: School helpt met de overgang.
6: Al deze brugklassers en een ouder en verzorger mogen nou gaan zien hoe groot die sprong daadwerkelijk wel of niet is eigenlijk in het leven van een brugklasser.
5: Met actie vanuit het publiek.
7: Weet je, mag ik even iets aan die vader vragen daar? Want kijk, dan heb ik al best wel een druk leven op school en zo. En dan doet mijn vader zo, dat is toch niet normaal?
8: Toch al gebeurd.
7: Wat een topvader.
9: We gaan dit gewoon even uitkomen. Ja. Kom naar voren.
7: Ja, please, kom even helpen.
5: Na ruim een uur is iedereen een stuk wijzer.
10: Wat heb jij geleerd?
11: Een heleboel.
12: Open zijn, open houding en vooral blijven praten.
13: Ja, hoe je aardig moet zijn voor mensen die dan alleen zitten en die dan een beetje maar onaardig tegen gedaan wordt.
14: En ook fijn om te zien dat je dus niet raar bent of dat

0: Wat het ongewoon is wat we meemaken.
1: Gaat u nou dingen anders doen?
2: Ja, denk ik wel.
3: Nou, kijk eens aan. Fijn om te zien dat je niet raar bent. Dat is ook een mooie quote, hè? Het Liemers College doet dit bewust op deze manier. Dus school, leerling en ouder samen in de zaal, letterlijk naast elkaar. Niet praten over de brugklas, maar het samen voelen. En de belangrijkste les, volgens een van de moeders na afloop: ook als ouder mag je best een beetje loslaten.
4: Een goed begin is het halve werk.
3: Dan door met de oplossing van een goed begin. Want zo'n 20 minuten geleden liet ik je dit intro horen.
4: Een goed begin.
3: En de vraag is dat voldoende om te achterhalen over welke plaat we het hebben? Nou, voor Fridi en voor Marco bijvoorbeeld, ja, is dit voldoende. Voor Daniel trouwens ook. Walter zegt: goedemorgen Frank en team. Het goede begin vandaag is Michael Jackson. En het nummer is Rock With You van het album Off The Wall. Uit de jaren 80, inderdaad, 1980. Geweldig album, goed nummer, groetjes, Walter. Nou, Walter, dankjewel voor je reactie en je mailtje. Want nu kan ik hem helemaal draaien.

0: Het drumsolootje in die lekkere dansplaats van Een Goed Begin Is Het Halve Werk is van Michael Jackson met Rock With You uit 1979.
1: Goedemorgen Frank, is het soms Michael Jackson met Rock With You?
2: Goedemorgen, de eerste 3-4 seconden waren genoeg om de plaat te mogen draaien op Radio Gelderland. Michael Jackson, Rock With You, goedemorgen.

0: Sommieux in Fields Part 2. En voor een goed begin is het halve werk. Michael Jackson en Rock With You. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Het is 12 voor 7. Tijd voor het weerbericht van Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we hebben natuurlijk geboft dit weekend. Het herdenkingsweekend met mooi weer. Wel een windje. Dat was af en toe best spannend met die parachutisten boven de Ginkgozijden in Ede.
2: Ja, maar, kan ik me voorstellen.
0: Grotendeels goed gegaan natuurlijk. Hey, en nu een nieuwe week voor ons. En eigenlijk een bijzondere nazomerweek als ik het zo zie.
2: Ja, er staat zeker richting het einde van, van deze week. Dan lijkt de temperatuur zelfs eerder nog omhoog te gaan dan omlaag. Wat je normaal eind september toch zou verwachten. Dat het heel geleidelijk aan wat verder af gaat koelen. Ja. Maar dat lijkt nu niet het geval te zijn. En sowieso staat er eigenlijk een hele rustige week op het programma. Behalve rond het midden van de week woensdag en mogelijk ook donderdag. Dan is die wind opnieuw weer nadrukkelijk aanwezig. En hebben we ook even met wat regen en wat buien te maken. Maar buiten die twee iets wat onstuimigere dagen hebben we vooral heel rustig weer. En ook vandaag vertaalt dat zich in een droge dag. Met op dit moment best wel wat bewolking wat over Gelderland trekt. Ik denk dat de komende uren als de zon uiteindelijk boven de horizon staat, dat die niet direct uitbundig tevoorschijn komt. Maar in de loop van de middag zal dat wat beter gaan lukken. Dus de ochtend wolkenvelden, af en toe zonneschijn. Vanmiddag steeds meer zonneschijn. Veel meer van die mooie stapelwolken. Oh ja. En tegen het einde van de middag, begin van de avond, dan is de meeste bewolking zelfs opgelost. En bij dat alles loopt de temperatuur op van zo'n 11 à 12 graden op dit moment naar een graad of 19 in de middag.
0: Oké, nou, prima dag dus. En je zegt woensdag en donderdag wat onstuimiger, mogelijk ook een druppeltje. Dus morgen wordt het ook nog mooi dan.
2: Ja, behalve dan dat morgen de wolken wel weer wat hardnekkiger zijn. Dus denk niet dat we heel veel zonneschijn moeten verwachten. Maar buiten dat om is het verder droog. Graad of 19, of het zonnetje nou schijnt of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Want de wind waait vanaf zee. Het zeewater is nog altijd 19 à 20 graden. Ja, dat krijg je dan ook gratis cadeau, die temperatuur, als de wind van zee waait.
0: Oké. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot zo meteen.
0: En straks ook na 7 uur de sport van afgelopen weekend met Jan Sommerdijk. En hadden we eerder dit half uur Hall & Oates met Jouw kus staat op mijn lijstje. Nou, Exhaal die is nog iets duidelijker en explicieter. Die zeggen gewoon, ik wil je helemaal bedekken met kussen. I want to kiss you all over. Nu op Radio Gelderland.

Zaterdag 26 september is het de Gelderse dag. Overal in Gelderland is er dan wat te doen, te zien en te ontdekken. Dus, Gelderland, we komen even buurten.

0: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
9: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
8: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg voor Pommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5%.

0: 10% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
1: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuutjes over 10 kilometer. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintam en Zaltbommel. 12 minuten. De A28, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Weesp en Elspeet staat nog 7 kilometer. Dat kost je 25 minuten, maar de weg is wel weer vrij. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 7 minuten vertraging.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Smokey Robinson en The Miracles and the Tears of a Clown. 7 minuten over 7. Goedemorgen, maandag 21 september. Nog heel eventjes geduld, want nog heel eventjes. En dan gaan we hier de stembus opengooien voor alle 1300 goed. En vanaf dat moment, deze ochtend, kun je bij ons jouw favoriete platen kiezen voor 10 dagen Radio Gelderland. Vol met de smaak van Gelderland. Anders begin je alvast even met na te denken welke nummers jij erin wil hebben. Het wordt vandaag een prima nazomerdag. Droog, flinke zonnige periode, een graad of 20. Vanavond en vannacht klaart het breed op en dan kan het afkoelen tot zo'n 8 graden. Met kans op een beetje mist. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Op woonpark Ter Gouw in Oosterhout, vlakbij Nijmegen, schieten de nieuwe chalets als paddenstoelen uit de grond. Maar onder die grond is het een ander verhaal. Versleten kabels, oude leidingen en elektriciteitskastjes die regelmatig ontploffen. De bewoners willen dat de gemeente over Betuwe ingrijpt en hebben haar voor de rechter gesleept. Over 2 weken volgt de uitspraak. Meerdere kranten hebben het vandaag over de demonstratie in Den Haag die zaterdag uit de hand liep. Telegraaf schrijft over geweld tegen agenten op het Malieveld. De Stentor heeft het over Hitlergroeten en excessief geweld. En de Gelderlander meldt dat ook in Zevenaar de politie moest ingrijpen bij een blokkade aan de A12. Er is meer bekend over wat er precies is gebeurd op de boerderij in Overasselt begin deze maand. De schutters zijn geïdentificeerd. En de verklaringen van de verdachte schetsen een nogal grimmig beeld.
1: Iedereen in en rondom de boerderij van Jan G. moest dood. 3 Franse verdachten verklaren dat ze een nacht voor de schietpartij met z'n allen bij elkaar kwamen bij een loods in België. Daar werden ze geïnformeerd en werden wapens en munitie uitgedeeld. Nadat Jan G. dood moest, dat bleek ook wel later uit een uitgelekte dreigvideo. Jan G. woonde op de boerderij samen met zijn ouders, vrouw en kinderen. Op de nacht van de schietpartij vluchtte hij met 1 of meerdere kinderen. En later op de dag meldde de politie dat er in het pand niemand meer werd aangetroffen. Afgelopen vrijdag werd in Duitsland een 28-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het transport van ruim 4000 kilo cocaïne. En volgens een bron aan Omroep Gelderland gaat het om Jan G.
2: Dat vind ik toch wel een geruststelling.
3: Ja, ik denk dat het goed is voor verrassend dat Jan opgepakt is en dat er hier meer rust komt en de mensen zich veiliger voelen.
2: Maar ik hoop dat hij hier uit het dorp verdwijnt.
0: De Gelderlander opent met een doorbraak uit Nijmegen. Het Radboud UMC heeft ontdekt dat Parkinson veel eerder te herkennen is via een eiwit in het bloed, nog voordat de eerste klachten optreden. En vroeger kreeg je flippo's bij de chips. Tegenwoordig krijgen kinderen knuffels en verzamelplaatjes bij groente en fruit. De Lidl heeft tuintjes, de Plus groenteknuffels en Albert Heijn had Disney-figuren bij de appels en de bananen. Reclame voor ongezond eten gericht op kinderen mag niet meer, dus proberen supermarkten het nu gezond te verpakken. Maar of kinderen echt meer groente door gaan eten? Nee, zeggen de deskundigen. Ze willen hun verzameling compleet hebben en niet per se die krop ijsbergsla. En

De zoon van André Rieu heeft een hotel in Maastricht en hangt daar elk jaar de hele gevel vol met kerstverlichting. De gemeente vindt dat te veel en heeft hem een versierverbod gegeven. Maar Rieu junior zegt, ik hang het gewoon weer op. Tja, bij de Rieus zit glitter en glamour blijkbaar toch echt in de genen, hè? Hier zometeen Jan Sommerdijk. Elke maandagochtend blikken we terug op het Gelders sportweekend. Maar hier is Tina Turner, een typical male.

0: Tina Turner, een typical mail. En ook typisch voor de maandagochtend is dat we even met Jan Sommerdijk terugblikken op het sportweekend voor Gelderland. Nou, dat was een moeizaam weekend. Ik bedoel, de Graafschap is op dit moment hekkersluiter van het betaald voetbal. NEC blijft ook ploeteren. En er was ook nog het einde van Mr. Knockout, want bokser Ileets Kamara uit Nijmegen heeft voor het eerst verloren. Nou, dan komt het lichtpuntje van Vitesse. Genoeg aanleiding om even door te nemen met Jan. Jan, eerst even de Graafschap, want de hekkersluiter. Hoe groot is de ellende in Doetinchem?
1: Ja, ik zei vorige week al crisis met de hoofdletter C. Nu is het vet gedrukt, grootste lettertype.
0: Onderstreept, ja.
1: Ja, het is echt dramatisch. Gisteren weer een nederlaag. Ze

0: alles nog verloren dit jaar op die Vijverberg met het geweldige publiek. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Ja. Het heeft alles te maken met kwaliteit en met gebrek aan ervaring, gebrek aan creativiteit. 2-1 nederlaag gisteren, letterlijk bijna kansloos. Alleen vlak voor rust hadden ze even een periode toen ze al met 2-0 achter stonden met een paar kansen en ook een doelpunt uiteindelijk van Julian Kania. Maar de tweede helft een heel dom moment van Thomas Kok. Dat is toch een van de meest ervaren spelers daar. Die had een gele kaart gekregen en dat had hij niet door. Dus die gingen daarna eens een keer hard in. Zo van even een statement maken van nou, we gaan ons even weren. Ja, dat was de tweede gele kaart. Dus rood, toen was het meteen klaar. Met die man kon de Graafschap helemaal niks. En was Ties Wiegers, de doelman, uiteindelijk de uitblinker. Want anders was het iets van 1-5 geworden. Dus laatste plaats na 7 wedstrijden. 20 tegengoals al in die 7 wedstrijden. Dus het lijkt nergens op.
1: En dan zeg jij vaak tegen mij de afgelopen weken van ja, dat valt de trainer dat te verwijten? Nee, want dit is gewoon de selectie waar hij mee moet doen. En hij past een beetje op wat hij erover zegt. Maar hij kan niet heel veel beter. Begint zijn positie dan nu wel al inmiddels een klein beetje te wankelen met zo'n resultatenlijst?
0: Ja, dat moet. Want kijk, als je uitspreekt dat je mee wil doen om rechtstreeks de promotie. Dat hebben ze echt geroepen in het begin van de voorbereiding. Daarna was het al, we moeten het beter doen dan vorig seizoen. Nou, ze waren vorig jaar 4, dus dan moet je 3e worden. En als je dan onderaan staat, ja, dan is het altijd crisis natuurlijk. En moet je ook naar die trainer kijken. Maar de trainer kun je inderdaad nog niet zoveel verwijten. In de zin van dat hij geen onlogische opstellingen maakt. Hij heeft gewoon te maken met ook nog een aantal blessures. Hij heeft weinig ervaren spelers. En ja, de speelwijze die hij wil spelen heeft hij al een paar concessies aangedaan zelfs. Is wat verdedigender gaan spelen, noodgedwongen. Maar het heeft dus ook weinig resultaat. Vorige week dan wel een overwinning, maar nu dus gewoon in de nederlaag. Dus dat is het ook niet. Het is een gebrek aan kwaliteit. Maar ik weet niet of Duivenvoorde uiteindelijk de juiste man is om dit te keren in deze moeilijke situatie. Als het allemaal lekker had gelopen en hij had zijn speelwijze precies kunnen implementeren, dan was hij denk ik wel de juiste man geweest. Nu is dat de vraag. Alleen, als ze hem zouden ontslaan, dan moet de clubleiding ook conclusies trekken. Want ze hebben helemaal ingezet op Thomas Duivenvoorde. Dat was de man van de toekomst. Die moest al een jaar meelopen met Dijkhuizen. Ze hebben toen belangstelling van Ajax afgewimpeld. Dit was de man. En ja, als je die gaat ontslaan, dan heb je zelf ook gewoon een enorme beleidsfout gemaakt. Dus ja. het is daar onrustig op alle fronten. Dat kan niet anders. Okay. Volgende week FC Den Bosch thuis, staat heel veel druk op.
1: NEC dan, 1-1 thuis tegen Go Ahead. Zat daar niet meer in voor Nijmegen? Nee,
0: dit was het. Daar ze hadden nog een enorme kans in de blessuretijd, maar Go Ahead ook. Dus die wedstrijd had nog anders uit kunnen pakken. Maar ja, NEC had het moeilijk. Ze hebben keihard gewerkt, maar je zag gewoon dat het zijn tol eist. Hè. Die zware week die ze hebben gehad met Juventus ook. En dit was de analyse van de routinier Brian Linssen.
2: Ik denk dat het op een gegeven moment was het wachten wie gaat hem maken. Go Ahead Eagles of wij. Wij kregen nog de allergrootste kans in een van de laatste minuten. Ja, zonder dat hij er niet in gaat. Maar uiteindelijk, soms moet je een puntje koesteren. Je wil heel graag winnen. Maar na een week wat wij nu hebben gehad. En dat we vandaag echt voor elkaar door het vuur zijn gegaan. Moet je ook koesteren, een puntje koesteren.
1: Puntje koesteren. Hoe staan ze ervoor, Berg?
0: Ja, ze staan 11e. Dat is niet goed natuurlijk voor een ploeg die toch meer wil. Maar ja, het is verklaarbaar. Hè. Ze hebben dus nu 12 wedstrijden al gespeeld in 1,5 maand. Vorig jaar rond deze tijd hadden ze er 6 gespeeld.
1: Dat is veel, hè?
0: Veel blessures. Ja. Veel spelers die toch een beetje er doorheen zitten. Ja, die Europese wedstrijden hebben hun tol geëist. Dat was te verwachten, maar het is ook gebeurd.
1: Okay. Het lichtpuntje moest dan komen van Vitesse. In betaald voetbal 3-1 met de Airborne wedstrijd thuis tegen Jong PSV. Dat klinkt als een overtuigende zege.
0: Ja, zeker. Het was een hele mooie middag. Hè. Die Airborne rituelen rond die wedstrijd zijn altijd wat prachtig. Maar ook nog een heel mooi eerbetoon aan de overleden zanger Ben Saunders. Een echte Vitesse-man was dat ook. Die hebben ze prachtig geëerd. En dan ook nog die wedstrijd winnen met 3-1.
1: Ja.
0: Uiteindelijk goed. Het begin gaven ze wel erg veel ruimte weg aan Jong PSV. En toen dacht je van nou, dat kan misgaan. Ze kwamen wel voor, maar het werd ook 1-1. Maar uiteindelijk een 3-1 zege. Weer een doelpunt van Nauval Bannes. Is er al 7 in liggen. Uitblinker was Ayman Selouf. Die scoorde ook een mooie goal. En Vitesse staat 5e. Doet het echt heel erg goed. Staan eigenlijk daar waar de Graafschap moet staan.
1: Ja, oké. Boksen, want ik noemde het al even. Ileits Kamara uit Nijmegen. We hebben het al een paar keer over hem gehad. En dan zeg je altijd Mr. Knockout.
0: Ja.
1: Want de een naar de ander, hij slaat ze 8 allemaal
0: keer.
1: Neer. 8 keer, ja. Maar die naam, die...
0: Dus het is afgelopen.
1: Afgelopen, want hij heeft verloren.
0: Ja, en niet alleen verloren. Hij is zelfs een soort van knock-out gegaan. Want
1: is de knock-out ging knock-out?
0: Binnen een minuut. Hij kreeg een tik. Toen wankelde die. Maar hij heeft daarbij is hij zo ongelukkig terechtgekomen dat hij zijn enkel op 2 plekken heeft gebroken. Dus hij kon ook niet meer door.
1: Au.
0: En hij moest dus met krukken uiteindelijk terug naar Nijmegen. En hij komt toch wel hard aan. Maar hij heeft al wel meteen berichten gestuurd. Als van, ik kom uiteindelijk sterker terug. Maar ja, Mr. Knockout mogen we niet meer zeggen. Dat vind ik zo jammer. En hij vindt het ook heel jammer. Maar ja, het is niet anders. Kijk, bij sport hoort ook verliezen. En dit is dan de eerste keer dat hij als prof een nederlaag heeft geleden. Hij heeft hem wel, hoe zeg je dat, echt als een echte kerel geïncasseerd, hoor, moet ik zeggen. Hoe die reageert daarna, dat is heel sportief.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja, de bijnaam is weg. Dat was mooi.
0: Ja, hij kan voorlopig niet boksen, hè, want

0: die enkel moet eerst genezen.
1: Dat duurde twee plekken ook weer. Oké, Jan, dankjewel. Hier zo meteen Platenlicht op Radio Gelderland. Daar gaan we langzaam naartoe. Met baby stapjes, kleine stapjes van Olivia Dean.

0: en Baby Steps. 7:30. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Zuster Maal hier in mijn hand.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En daar gebeurt iets wat niet door de beugel kan. Ik ga het voorlezen. Als gouden tip geven maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Ik zeg het maar even. Die wil je hebben. We behandelen vandaag een nummer over seksueel machtspolitiek en de ongelijke dynamiek binnen een relatie. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat de platenpolitie twee mensen spreekt met allebei een verschillende verklaring over wat er is voorgevallen. Maar we hebben ze niet vaak tegelijkertijd aan de balie op het bureau. Ze verklaren verschillend over dezelfde relatie. De man zegt dat hij de vrouw 5 jaar geleden leerde kennen toen zij als serveerster in een cocktailbar werkte. Volgens hem heeft hij haar ontdekt, veranderd en aan haar huidige succes geholpen. Nu zij zelfstandig verder wil, wijst hij haar nadrukkelijk op wat ze aan hem te danken zou hebben. En waarschuwt zelfs dat hij haar ook weer naar beneden kan halen. De vrouw bevestigt alleen haar vroegere baan. Verder is haar verklaring duidelijk. Ook zonder hem was ze van plan vooruit te komen in het leven. Dus, een verbroken relatie met claimend gedrag, intimidatie en een poging de andere partij afhankelijk te houden. Hiervoor zoeken wij een Britse synthpop groep uit Sheffield. De plaat verscheen in 1981 en wordt dus afwisselend door een man en een vrouw gezongen. En dat benadrukt het verschil mooi extra. Over één ding zijn ze dus eens. Ze werkte ooit in een cocktailbar, maar over wie er verantwoordelijk is voor haar succes, daarover lopen de verklaringen behoorlijk uiteen. Enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio. De titel en de artiest, die zoeken wij dus voor dit plaatdelict.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
5: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150.

0: Voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Garderen is het 9,3, in Oud-Zevenaar 12 graden. Vandaag wordt het aangenaam nazomerweer met soms flinke zonnige periode. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind wordt het maximaal een graad of 20. Ook de rest van deze week ziet het er zo uit. Alleen woensdag kan er regen vallen misschien. De politie onderzoekt nog de rol van 3 bestuurders van busjes die zaterdag zijn gebruikt bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door Extinction Rebellion. Bij de urenlange actie werden ongeveer 100 demonstranten aangehouden en liep de file richting Duitsland op tot zo'n 6 kilometer. En de weduwe van Ben Saunders wil op termijn nog niet uitgebrachte muziek van de overleden Arnhemse zanger uitbrengen. Tegelijkertijd vraagt ze fans en artiesten om geen liedjes ter nagedachtenis aan Saunders te maken, omdat hij volgens haar het zelf ook nooit hield van aandacht over andermans verdriet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen trouwens nog wel iets meer over het herdenking van Saunders dit weekend bij de Vitesse-wedstrijd. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 16 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven 5. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Neushard en Elspeet ook 5 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen de Bankhoef 10 minuten. En richting Oosterzoval-Valburg en Ravenstein 13 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoppen Hattemroek en Kampen 12 minuten. De N322 Beneden-Leeuwen richting Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 6 minuten. En op de N795 Epen-Nunspeet tussen de N309 en aansluiting met de A28 2 kilometer goed voor 6 minuten.
3: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook? Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
11: Zijn jij nou 200 euro?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Mr. Stevie Wonder op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen op deze maandagochtend. We hebben met Jan teruggeblikt op het sportweekend. En dan hadden we het onder andere over die wedstrijd van Vitesse. Waar fans dit weekend in het Gelderdoom indrukwekkende manieren afscheid namen van zanger Ben Sonders. Hij werd afgelopen dinsdag gevonden bij de Rijkerswoerdse Plassen. En mensen kwamen dit weekend bij elkaar om hem te herdenken.
1: Ja, ik denk dat we als we van ons samen spreken dat we nou ja, eigenlijk Ben zijn gaan volgen naar The Voice.
2: De eerste winnaar. En hij ziet er heel stoer uit. Maar volgens mij was het wel een hele lieve man. Ik zit de hele week al bijna te janken. Oh, kan dit? Ja, ik ben hier omdat ik Ben heb leren kennen met het tatoeage laten zetten. En hele goede gesprekken met hem gehad. Want het is wel iemand met charisma, heel gevoelig. En hij vertelde echt heel veel over zichzelf ook.
3: In de tattoo shop die de zanger in 2018 opende, stond zijn kist. Daar namen mensen afscheid van hem. Bezoekers konden er ook een kaartje schrijven met een persoonlijke boodschap. En er werden kaarsjes aangestoken.
4: Ik kon het me niet voorstellen. Ik dacht van, die hebben een vergissing gemaakt of zo.
5: Ja, het is onbegrijpelijk.
1: Ja, hoewel hij de afgelopen jaren niet extreem veel mee heeft gedaan met muziek, vond ik en vonden wij toch dat we hier moesten komen om afscheid te nemen en alle mooie herinneringen die we hebben te koesteren en daar dat soort van af te sluiten.
0: Ja, voor veel fans was het dus een emotioneel moment dit weekend daar bij de tattoo shop. Sonders werd in 2011 in één klap bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland. Kom, we draaien zijn grootste hit, Kill for Broken Hearts. Die kwam uiteindelijk op plek 4 in de top 40 terecht. Ben Sonders op Radio Gelderland.

0: Ben Sonders en Kill for a Broken Heart op Radio Gelderland. 13 minuten over 7:30.
1: Plaat delict.
0: Iedereen weer bedankt voor het meedenken. We hadden een muzikaal misdrijf wat we voorlegden. Of ja, een overtreding. Een plaat wat niet helemaal in de haak is. En daarvoor hadden we te maken met een nummer dat gaat over seksuele machtspolitiek en de ongelijke dynamiek binnen een relatie. Wat is er aan de hand? Een oudere, succesvolle man ontmoet een jonge serveerster in een cocktailbar. Hij neemt haar onder zijn hoede, verandert haar uiterlijk en helpt haar om een ster te worden. 5 jaar later is ze beroemd, ze heeft de wereld aan haar voeten liggen, waardoor ze onafhankelijk van hem is geworden. Maar de man claimt nog steeds de verantwoordelijkheid voor haar succes en dreigt haar alles weer af te nemen, terwijl de vrouw aangeeft, ja, ik maak mijn eigen keuzes. Dat dit dus geen romantisch liefdesliedje is, dat mag duidelijk zijn. Het is een grimmig verhaal over bezitsdrang en macht. En het is geïnspireerd op een fotostrip in een tienerblad en de film A Star Is Born. Het nummer wordt gezongen als een dialoog tussen een man en een vrouw en dat versterkt een beetje de botsende perspectieven. En daarvoor hadden we dus best wel wat reacties binnengekregen voor deze plaatdelict. Onder andere van Corné, van Ellen, van Token, van Deborah en ook van Abel. En Abel die appt vanuit Maastricht. Ik weet de plaatdelict ook eens een keertje. Tijdje terug nog bij een concert van ze geweest in Luik. Heerlijk diëtisch. Ciao en een fijne dag. En ik had hem dat graag zelf laten vertellen. Maar we krijgen hem niet te pakken. Hij neemt niet op, hè Frits?
2: Nee, hij gaat alleen maar over.
0: Ja, nou ja dan zal heel hij lang al. Zal hij misschien onderweg zijn. Dat maakt niet uit.
3: De Britse politie dankt u voor uw medewerking.
0: We blijven het gewoon proberen, toch? Ja, gaan hem te pakken krijgen.
2: Hij gaat

0: steeds over.
1: Nog steeds over. Want Abel die appt ons. Het is Human League met Don't You Want Me Baby. En dat is het juiste antwoord, Abel. Dus we komen nog in contact met elkaar. En dan krijg jij de Radio Gelderland Zaklamp op.

0: Tipgever Abel uit Maastricht. Human League, Don't You Want Me in plaat delict vandaag. Deze zaak is gesloten. Heb je nou nog een nieuwe tip voor ons? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer. En dat krijgen we van Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze maandag een nieuwe week voor de boeg. De astronomische herfst begint, hè, deze week.
2: Ja, klopt. Rond deze dagen. Ik moet eerlijk zeggen dat mij het antwoord schuldig moet blijven of dat vandaag of morgen is. Want het zit altijd zo'n beetje rond de 21, 22 september. Hoe dan ook, dag- en nachtlengte is nu zo'n beetje gelijk aan elkaar. Je merkt het 's morgens al. Het wordt later licht. Vanavond wordt het sneller donker. Dus ja, we gaan richting herfst. Astronomisch gezien ook. En of het weer zich daaraan houdt, nou, dat is nog maar een beetje de vraag. Alhoewel, er zit eventjes een herfstdepressie rond het midden van de week aan te komen, met wat meer bewolking, even wat regen en ook een wat aantrekkende wind. Maar vandaag is daar eigenlijk weinig sprake van. Een briesje uit de westelijke richting. Temperatuur op dit moment een graad of 12. Best wel wat bewolking wat er overtrekt. Maar ik denk al dat in de loop van de ochtend steeds vaker de zon tevoorschijn komt. En met name vanmiddag ziet het er eigenlijk heel vriendelijk uit. Een mix van zon en wolken. Droog weer. En dan een temperatuur van zo'n 19 graden bij dat alles.
0: Ja, dat is meer zomer dan herfst, toch bijna?
2: Ja, zeker. Nou, het kabbelt lekker voort. Ja. En dat zal morgen ook het geval zijn. Al denk ik wel dat de bewolking morgen een stuk hardnekkiger is. Dus heel veel zonneschijn verwacht ik niet. Het is wel een droge dag, weinig wind. En ondanks het gebrek aan zonneschijn wordt het toch nog morgenmiddag zo'n 19 graden op de meeste plaatsen. En dan volgt het dipje van woensdag en donderdag met even wat regen en wat meer wind.
0: Ja, dat zal woensdag wel het moment zijn van die astronomische herfst, denk ik.
2: Weerkundig in ieder geval wel, ja.
0: Ja, dat is dat dipje dan. Ja. Oké, hey, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Yo, tot straks weer.
0: Yo. En we waren dit weekend natuurlijk bij menig herdenking in onze provincie. Market Garden Weekend. Maar we waren ook in Tiel bij het Fruitfestival. En dat was dit jaar toch wel

0: dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op...
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
5: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
4: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft

0: Bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een wat langere file tussen Rosmalen en Paardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee, snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Op donderdag 24 september organiseert

0: het jongerenwerk in Berkland het jachtseizoen in Eibergen. Jongeren van 10 tot 20 jaar die in Berkland wonen of er naar school gaan, kunnen gratis meedoen aan het spel waarbij ze proberen uit handen te blijven van politie en handhavers. De deelnemers verzamelen om 4 uur bij Theater Het Spieker en het spel duurt tot ongeveer 5:30. Inwoners kunnen die middag groepen rennende jongeren, politie en handhavers in en rond het centrum tegenkomen. Alles gebeurt onder begeleiding van het jongerenwerk. Jongeren kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Berkland. Vanaf vandaag tot en met 24 september houdt Defensie een militaire oefening in de regio. Aan de oefening doen 25 militairen mee die zich te voet verplaatsen en bewapend zijn. Buiten het militaire oefenterrein wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefening is bedoeld om militairen goed voor te bereiden op hun taken. Bij overlast of eventuele schade kunnen inwoners terecht bij Defensie. De gemeente Lochem start met de verkoop van 3 bouwkavels op kantorenpark Stijgoord. De kavels zijn bedoeld voor ondernemers die een goed bereikbare en representatieve locatie zoeken voor een nieuw of groeiend bedrijf. Op de kavels kunnen moderne bedrijfs- en kantoorpanden worden gebouwd. Stijgoord ligt bij de entree van Lochem en biedt een zakelijke omgeving met voorzieningen in de buurt. Ondernemers kunnen meer informatie over de kavels en verkoopwaarde vinden via de website van de gemeente Lochem. Op 24 september kunnen mantelzorgers in Hoogkeppel meedoen aan een gratis wandelgroep. De wandeling begint om 10 uur bij de Heren van de Brasserie en loopt via de ongeveer 4,5 kilometer lange Gouden Apostelroute door de natuur, langs onder meer landhuis de Ulenpas en de Petrus en Pauluskerk. De activiteit biedt mantelzorgers de gelegenheid om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden via de website van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De nieuwe week is vrij rustig begonnen. Hier en daar was het in de ochtend wat nevelig, maar dat is al snel opgelost. Er is in eerste instantie ook nog veel bewolking aanwezig, maar geleidelijk aan breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En vanmiddag hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige westenwind en dan wordt het 19 tot hooguit 20 graden. Vanavond dan klaart het op en komende nacht is het vrij helder. Het koelt dan af tot iets onder het vriespunt. Iets onder de 10 graden moet dat zijn. En het wordt op veel plaatsen ook weer wat nevelig of mistig. En de dinsdag begint dan ook grijs. Maar dat zal wat moeizamer oplossen dan vandaag bijvoorbeeld. En als het opgelost is, dan blijft er ook veel bewolking over met zo nu en dan wat zon. Het blijft wel droog, er staat weinig wind en dan wordt het ook 19 tot hooguit 20 graden. In de avond en de nacht naar de woensdag hebben we wederom wat opklaringen. Koelt het af naar een graad of 10. Er kan ook weer wat nevel en mist ontstaan en woensdag is het eerst ook mistig. Maar dat lost vrij snel op. Er is ook al wat meer wind en in de middag is het dan ook eerst nog zonnig. Maar later neemt de bewolking toe. Het blijft nog wel droog tot tegen de avond en de wind is over het algemeen zwak en variabel in eerste instantie, maar neemt in loop van de dag toe naar matig en dan wordt het 21 tot 22 graden. In de avond volgt vanuit het westen wat meer regen. In de nacht naar donderdag trekt de regen naar het oosten weg. De minima liggen dan rond de 13 graden. En donderdag begint met bewolking. Maar geleidelijk aan komen er opklaringen. En 's middags zijn er zonnige perioden, is het droog. En dan wordt het ook weer 19 graden. De dagen daarna zet het weer zich weer wat op. We gaan over naar een vrij zonnig weer. Met temperaturen die dagelijks dan liggen rond de 21 tot 22 graden.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A73 naar Nijmegen tussen Malden en Wijchen, 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. N50, Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 8 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Kirsten Klomp met

0: NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
1: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
0: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Het is nog wel heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 6 met daar 10 minuten oponthoud. A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 4. De vertraging is daar 5 minuten. En 302 van Lelystad naar Harderwijk. Bij Harderwijk 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Duid maar weg.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Paddenstoelen, ze spreken ieder jaar weer tot onze verbeelding. Benieuwd naar de verschillende verschijningsvormen, hun eigenschappen en

0: waar ze te vinden zijn? IVN afdeling Noord-Midden-Achterhoek geeft een inspirerende cursus met 2 theorieavonden en 2 excursies. In de cursus worden de basisbegrippen behandeld, maar wordt ook ingegaan op samenwerking met andere organismen en de invloed van droogte en stikstof. Tijdens de excursies gaat het om het ontdekken van de verschillende verschijningsvormen in de natuur. De theorieavonden zijn op de woensdagen 23 en 30 september van 9:30 tot 9:30 in het Stadshuis in Lochem. De excursies zijn op zaterdagen 26 september en 3 oktober van 9:30 tot 12:00. De locaties van de excursies worden tijdens de cursus bekendgemaakt. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september via cursus.ivnma@gmail.com.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Deil en de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 23 september een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De herfst komt eraan, maar je ruikt de zomer nog. De ideale tijd om te dwalen door de bossen langs de vennen en de boerderijen van Verwolde. Inmiddels verschijnen de eerste paddenstoelen en in de tuin van het huis bloeien de herfstbloemen volop. De wandeling op woensdag 23 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies.

0: en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging kan oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of

0: losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op

Uit 1985 was dit Michael McDonald en de Sweet Freedom. Ja, Rob de Brouwer, we zijn er weer bij met de muziekservice elke ochtend. Weer terug van de vakantie. En ik wil voor de afgelopen twee weken mijn twee collega's bedanken. Bertine Hermans en Frank Rutten voor de overname van de muziekservice. Wij gaan het in ieder geval weer doen. Elke ochtend tussen de boterham, het werk, thuis. Misschien ben je onderweg in de auto. Altijd leuk om de fijne feel-good music te horen hier op IDEA. Welkom dus op deze maandagochtend met nieuwe muziek van Yves Laroque en de Wijzer.

0: Je hoorde Yves Larocque met de Wise Up. We hadden ons ideaal de hele week hier met een opname van Jaman en Els Bakker met de sleutel van mijn hart. En je weet het, aanstaande zaterdag 26 september van 's morgens 8 tot 's avonds 8 hebben wij de Nederlandstalige dag. Hier op Radio Ideaal. En dan hoor je de hele zaterdag de gezellige Nederlandstalige deunen voorbij komen. En zojuist de disco-muziek uit de jaren 70, Tavares. En The Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De muziekservice.

de formatie Cadans. Ja, snel van de hik af. Deze simpele tips die kunnen je helpen om van de hik af te komen. En dat is, je houdt je adem even in. Een bekende methode is je adem kort even inhouden. Of drink rustig wat water. Ook drinken kan helpen. En adem rustig en bewust. Want spanning kan een hikbui namelijk versterken. Doe je je voordeel mee.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Op donderdag 24 september organiseert het Jongerenwerk in Berkeland het jachtseizoen in Eibergen. Jongeren van 10 tot 20 jaar die in Berkeland wonen of er naar school gaan, kunnen gratis meedoen aan het spel waarbij ze proberen uit handen te blijven van politie en handhavers. De deelnemers verzamelen om 4 uur bij Theater Het Spieker en het spel duurt tot ongeveer 5:30. Inwoners kunnen die middag groepen rennende jongeren, politie en handhavers in en rond het centrum tegenkomen. Alles gebeurt onder begeleiding van het jongerenwerk.

0: Jongeren kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Berkelland. Vanaf vandaag tot en met 24 september houdt Defensie een militaire oefening in de regio. Aan de oefening doen 25 militairen mee die zich te voet verplaatsen en bewapend zijn. Buiten het militaire oefenterrein wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefening is bedoeld om militairen goed voor te bereiden op hun taken. Bij overlast of eventuele schade kunnen inwoners terecht bij Defensie. De gemeente Lochem start met de verkoop van 3 bouwkavels op kantorenpark Stijgoord. De kavels zijn bedoeld voor ondernemers die een goed bereikbare en representatieve locatie zoeken voor een nieuw of groeiend bedrijf. Op de kavels kunnen moderne bedrijfs- en kantoorpanden worden gebouwd. Stijgoord ligt bij de entree van Lochem en biedt een zakelijke omgeving met voorzieningen in de buurt. Ondernemers kunnen meer informatie over de kavels en verkoopwaarde vinden via de website van de gemeente Lochem. Op 24 september kunnen mantelzorgers in Hoogkeppel meedoen aan een gratis wandelgroep. De wandeling begint om 10 uur bij de Heren van de Brasserie en loopt via de ongeveer 4,5 kilometer lange Gouden Apostelroute door de natuur, langs onder meer landhuis de Ulenpas en de Petrus en Pauluskerk. De activiteit biedt mantelzorgers de gelegenheid om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden via de website van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De nieuwe week is vrij rustig begonnen. Hier en daar was het in de ochtend wat nevelig, maar dat is al snel opgelost. Er is in eerste instantie ook nog veel bewolking aanwezig, maar geleidelijk aan breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En vanmiddag hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige westenwind en dan wordt het 19 tot hooguit 20 graden. Vanavond dan klaart het op en komende nacht is het vrij helder. Het koelt dan af tot iets onder het vriespunt. Iets onder de 10 graden moet dat zijn. En het wordt op veel plaatsen ook weer wat nevelig of mistig. En de dinsdag begint dan ook grijs. Maar dat zal wat moeizamer oplossen dan vandaag bijvoorbeeld. En als het opgelost is, dan blijft er ook veel bewolking over met zo nu en dan wat zon. Het blijft wel droog, er staat weinig wind en dan wordt het ook 19 tot hooguit 20 graden. In de avond en de nacht naar de woensdag hebben we wederom wat opklaringen. Koelt het af naar een graad of 10. Er kan ook weer wat nevel en mist ontstaan en woensdag is het eerst ook mistig. Maar dat lost vrij snel op. Er is ook al wat meer wind en in de middag is het dan ook eerst nog zonnig. Maar later neemt de bewolking toe. Blijft nog wel droog tot tegen de avond en de wind is over het algemeen zwak en variabel in eerste instantie, maar neemt in loop van dag toe naar matig en dan wordt het 21 tot 22 graden. In de avond volgt vanuit het westen wat meer regen. In de nacht naar donderdag trekt de regen naar het oosten weg. De minima liggen dan rond de 13 graden. En donderdag begint met bewolking, maar geleidelijk aan komen er opklaringen. En 's middags zijn er zonnige perioden, is het droog. En dan wordt het ook weer 19 graden. De dagen daarna zet het weer zich weer wat op. We gaan over naar een vrij zonnig weer. Met temperaturen die dagelijks dan liggen rond de 21 tot 22 graden.

De grote disco-knaller uit 1980, Mr. Dan Hartman en We Light My Fire. En natuurlijk, hij is weer terug van weg geweest. Ook onze verjaardagskalender gaan we weer dagelijks doen, elke week. En daarvoor springen we vandaag natuurlijk naar deze maandag 21 september. Vandaag jarig is Stephen King, de Amerikaanse schrijver. Hij wordt 79 jaar. Amerikaans acteur Bill Murray wordt 76 jaar vandaag. En dan fietsen we even een stuk verder naar boven naar de Amerikaanse countryzangeres Faith Hill. Viert haar 59ste verjaardag. En ook Nederlands acteur Teun Keulboer. Hij viert zijn 44ste verjaardag. Nederlandse actrice en zangeres Elise Schaap wordt 44 jaar. Dan Nederlands zangeres Pearl Joan Josephson. Zij wordt 41 jaar. Een beetje bekend van The Voice of Holland destijds. En als laatste in de lijst, deze Amerikaanse zanger. En dit is wel een hele bekende van hem. Ja, die ken je toch wel? Natuurlijk, het is de Amerikaanse zanger Jason Derulo. En hij wordt vandaag 37 jaar. Vandaag op deze maandag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Fijne muziek weer op deze maandagochtend hier bij Radio Ideaal. We hadden het nummer 1 geluid uit de top 40. Deze van Shakira en de Burner Boy met Die Die. Even een korte pauze in gaan lassen. Wij gaan even een vers bakje cappuccino tappen. Ga dit ook doen. Of misschien wel met de thee, zeg ik heel smakelijk. We spreken elkaar zo meteen weer naar 11 met Nico en...

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand

0: gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.

0: Freddie Mercury. In 1993 kwam deze uit met The Living on My Own. Tot 12 uur zijn we er weer nog met dit programma, de Muziekservice, hier op Radio IDL. En je weet het, aanstaande zaterdag, hou dan je radio de hele dag aan met onze gezellige programma. Ja, dat hoor je nu.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio IDL draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.

de eind jaren 70. Status quo, whatever you want. We hadden daarna voorzitter Gloria Estefan met Oi Mi Canto. En natuurlijk Samuel Welten, spiksplinter nieuw met Russo. En die heette Boom, Nederlandstalig. Ik zei het al, aanstaande zaterdag 26 september. Van 's morgens 8 tot 's avonds 8 hebben wij de Nederlandstalige dag hier op Radio Ideaal. Daarom nog een Nederlandstalige nu, Sven Versteeg. De Blikkendag.

West. Ja, ik zat er toevallig net aan dat berichtje te kijken, want doe je dat ook wel eens thuis, de deurklinken schoonmaken? Vaak wordt dat vergeten, of doe je dat niet, maar hoe vaak moet je dit nu eigenlijk doen? Ja, eigenlijk in een huishouden waar niemand ziek is, is meestal genoeg om de deurklinken een paar keer per week schoon te maken. Bijvoorbeeld tijdens je normale schoonmaakronde. Maar als er iemand verkouden, grieperig is of iemand bijklachten heeft, dan is het dagelijks schoonmaken verstandiger van de deurklinken. On heaven.

0: Ja, en natuurlijk hebben we ook altijd in de ochtend een nieuwsfeitje waar ik op terugkom. En de afgelopen week is me dit toch wel weer opgevallen, dit tafereel. Namelijk, een jongen is gewond geraakt nadat hij tussen Uitgeest en Krommenie van een rijdende trein was gevallen. Volgens de politie had hij zich vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Vrienden van de jongen in de trein die zagen hem na vertrek in Uitgeest aan een treindeur hangen, nadat hij net te laat was geweest om in te stappen. Toen zij hem kort daarna niet meer zagen, vermoedden ze dat hij was gevallen en sloegen ze alarm. Ja, de trein die werd stilgezet en hulpdiensten begonnen een zoektocht. Hij werd zelfs door een politiehelikopter naast het spoor gevonden en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.
1: Radio Ideaal. Jouw regio.

0: De formatie Big Mountain van een hele tijd terug met Baby I Love Your Way. En we hadden ze juist uit de Nederlandse top 40 hoog genoteerd. Ik vind het momenteel wel de beste uit de top 40. De Ella Langley met The Choosing Texas.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Ja, leuk om deze weer eens te horen. Lang geleden dat ik deze weer gehoord heb. Deze van Daniel Porter met The Bad Day. Goed, dit was die voor de eerste keer weer na de vakantie voor mij. De muziekservice op deze maandag hier bij Radio Ideaal. Ja, ik hoop dat je er weer van genoten hebt de komende 2 uur. Morgen vroeg om 10 uur, dan starten we weer met een nieuwe mix van muziek. Ik wens je een hele fijne dag en nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Ideaal. We gaan eruit onder andere met deze uit de eindjaren 80. Holly Johnson. Hij zat destijds in Frankie Goes to Hollywood met Americanos.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team

0: tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig.

0: gezellig mee.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn, vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid.

0: verstand van zaken. Garage Terink.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De 16-jarige Fee Wissing uit Braamt is gisteren gekroond tot Miss Teenager Netherlands 2026. Tijdens het traject maakte ze indruk met haar presentatie, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor haar platform Safe Home, waarmee ze aandacht vraagt voor het recht van ieder kind op een veilig en liefdevol thuis. Ook zamelde ze €362 in voor de Linda Foundation. Na verschillende finale rondes werd Vee uiteindelijk tot winnares uitgeroepen. Ze zal het komende jaar de titel dragen, zich blijven inzetten voor Safe Home en Nederland in 2027 vertegenwoordigen bij een internationale misverkiezing. De septemberfeesten in Zelhem trokken zaterdag veel bezoekers voor de traditionele optocht. Honderden toeschouwers genoten langs de route van kleurrijke praalwagens, loopgroepen, muziek en optredens van lokale verenigingen en scholen. Het nazomerse weer hielp mee aan een feestelijke sfeer in het centrum. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met een grote opkomst. RTV Ideaal was hierbij aanwezig en heeft mooie foto's gemaakt die te bekijken zijn in het fotoalbum op de website. Marjan Holmer-Friesekolk is tijdens de 50ste en laatste landelijke jeugdshow in Laren onderscheiden met de zilveren knoop van de gemeente Lochem. Bijna 50 jaar zette zij zich in voor de jeugd- en kleindierensport en groeide de show onder haar inzet uit van een regionale keuring tot een evenement met landelijke bekendheid. De jubileumeditie werd feestelijk gevierd met onder meer een speciaal programma en een magazine. De Zilveren Knoop is een blijk van waardering voor alles wat zij voor de jeugd, de kleindierensport en Laren heeft betekend. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Elke eerste zaterdagmiddag van de maand staan de deuren van het Sifon Innovatiecentrum wagenwijd open voor workshops en rondleidingen langs de diverse kabinetten van het IJzermuseum onder de noemer Drutech. Tussen 1 en 5 uur is er van alles te zien, te beleven en te doen. Op zaterdag 3 oktober kan men kiezen uit één of meerdere van de vele workshops en kennismakingen. Er zijn verschillende tijdsloten beschikbaar voor kennismaking met smeden, 3D-printen, VR-bril en dronevliegen, emailleren en houtpuzzels maken. In de afbramerij, het gebouw waar het Sifon Innovatiecentrum op het Dru Industriepark is gevestigd, bevinden zich ook enkele kabinetten met thema's van het Nederlands IJzermuseum. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Sifon Innovatiecentrum.
0: Radio Ideaal.

Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau

0: zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het al.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 23 september een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De herfst komt eraan, maar je ruikt de zomer nog. De ideale tijd om te dwalen door de bossen langs de vennen en de boerderijen van Verwolde. Inmiddels verschijnen de eerste paddenstoelen en in de tuin van het huis bloeien de herfstbloemen volop. De wandeling op woensdag 23 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 27 september begint het Advendo Vol Lol Orkest weer in Lochem. Ze starten een nieuwe groep voor volwassenen die samen willen leren spelen. De kans voor iedereen die altijd al eens een blaasinstrument wil proberen of vroeger muziek heeft gemaakt en het weer wil oppakken. In 10 zondagen onder begeleiding van de enthousiaste dirigent zetten deelnemers de eerste stappen om mee te spelen in het gezellige orkest. Ze sluiten af met een echt concert.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het aangewoon weert.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren.

0: analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En, werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewink in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 13:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Bronckhorst neemt het verzoek voor windpark Keppel-Eldrik voorlopig niet verder in behandeling, omdat de gemeente kiest voor een nieuwe lokale aanpak van de energietransitie. Per gebied wordt gekeken naar onder meer energiebesparing, duurzame energie, opslag en netcapaciteit. In 2028 wordt opnieuw bekeken of grootschalige energieopwekking nodig is. Het plan van Green Trust is nog niet helemaal van tafel. Zij kunnen ook nog bij de provincie aankloppen. Hiermee kan Bronckhorst worden gepasseerd, maar het is nog niet bekend of ze dat gaan doen. Het windpark heeft in de omgeving al meerdere keren tot protesten geleid. Inwoners kwamen een aantal keer naar het gemeentehuis in Bronckhorst om te demonstreren tegen de plannen. Een vrachtwagen uit Spanje is vorige week door de politie in Doetinchem klemgereden en onder begeleiding naar een andere locatie gebracht. Daar werd de vrachtwagen doorzocht door de Nederlandse en Duitse politie, de marechaussee en de douane. De reden voor de actie en of de chauffeur is aangehouden zijn nog niet bekend. De politie verwacht hierover later meer duidelijkheid te kunnen geven. De Graafschap heeft opnieuw een thuiswedstrijd verloren. Dit keer met 1-2 van NAC Breda. De ploeg begon zwak en kwam na een kwartier op achterstand. Tijdens de eerste helft kreeg de Graafschap weinig kansen, maar vlak voor rust kreeg de Graafschap de stand gelijk. In de tweede helft had NAC meer balbezit en kreeg het meerdere kansen. De situatie werd moeilijker toen Thomas Kok binnen enkele minuten 2 gele kaarten kreeg en de Graafschap met 10 man verder moest. In de slotfase kwam de ploeg nauwelijks nog tot kansen en bleef NAC overeind. De Graafschap blijft daardoor in de problemen en moet zaterdag thuis tegen FC Den Bosch proberen om de negatieve reeks te doorbreken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk,

0: maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
8: Winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
7: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
10: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
9: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
10: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
9: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste

0: De editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuis. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
1: Radio Ideaal.

0: De lekkerste patat en snacks koop u de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Short.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in Gelderland wat drukker op de weg. De meeste files hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest 15 kilometer file met een kwartier oponthoud. En bij de grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat 2 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
7: De Covic. Ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub. Gebracht en weer opgehaald. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
6: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
8: Maak je klaar om

0: lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
1: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werk

0: van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciboris en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De 16-jarige Fee Wissing uit Braamt is gisteren gekroond tot Miss Teenager Netherlands 2026. Tijdens het traject maakte ze indruk met haar presentatie, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor haar platform Safe Home, waarmee ze aandacht vraagt voor het recht van ieder kind op een veilig en liefdevol thuis. Ook zamelde ze €362 in voor de Linda Foundation. Na verschillende finale rondes werd Vee uiteindelijk tot winnares uitgeroepen. Ze zal het komende jaar de titel dragen, zich blijven inzetten voor Safe Home en Nederland in 2027 vertegenwoordigen bij een internationale misverkiezing. De septemberfeesten in Zelhem trokken zaterdag veel bezoekers voor de traditionele optocht. Honderden toeschouwers genoten langs de route van kleurrijke praalwagens, loopgroepen, muziek en optredens van lokale verenigingen en scholen. Het nazomerse weer.

0: Er hielp mee aan een feestelijke sfeer in het centrum. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met een grote opkomst. RTV Ideaal was hierbij aanwezig en heeft mooie foto's gemaakt die te bekijken zijn in het fotoalbum op de website. Marjan Holmer-Friesekolk is tijdens de 50ste en laatste landelijke jeugdshow in Laren onderscheiden met de zilveren knoop van de gemeente Lochem. Bijna 50 jaar zette zij zich in voor de jeugd- en kleindierensport en groeide de show onder haar inzet uit van een regionale keuring tot een evenement met landelijke bekendheid. De jubileumeditie werd feestelijk gevierd met onder meer een speciaal programma en een magazine. De Zilveren Knoop is een blijk van waardering voor alles wat zij voor de jeugd, de kleindierensport en Laren heeft betekend. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in Gelderland. In totaal inmiddels zo'n 50 kilometer file. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Twee vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest zo'n 14 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam duurt ook een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij gemiddelde avondspits in Gelderland met zo'n 80 kilometer file. En de meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 13 kilometer met een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat zo'n 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa,

0: Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag

0: kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van weleer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij normale maandagavondspits in Gelderland, met vooral veel dagelijkse files. Een paar bijzonderheden. Als eerste valt op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest een kwartier extra reistijd. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde tussen Maasberg en knooppunt Maandenbroek. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn nog altijd dagelijkse files in Gelderland, met de meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie.

0: voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 21 september, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En praat Nicole van Londen nu bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Morgenochtend van 10 tot 12 uur organiseren SeniorWeb en Bibliotheek Doetinchem een gratis presentatie over Linux in het Breewijk. Tijdens de presentatie wordt uitgelegd wat Linux is, hoe het werkt en welke mogelijkheden het biedt als alternatief voor Windows. Ook komt Linux Mint Cinnamon aan bod, evenals alternatieven voor programma's zoals Word, Excel en PowerPoint. Daarnaast krijgen bezoekers informatie over het overzetten van e-mails, documenten en foto's en het gebruik van printers en scanners. De presentatie bespreekt ook de voor- en nadelen van Windows en Linux en geeft praktische tips voor een soepele overstap.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Woensdag start in het Koningin Beatrix Centrum in Wil een nieuwe valpreventietraining van 12 weken. De training is bedoeld om deelnemers bewuster te maken van valrisico's en hen te leren hoe ze een val kunnen voorkomen en hoe ze veilig kunnen vallen als een val toch gebeurt. De training vindt plaats op woensdagmiddag van 00:30 tot 14:00, kost €50 en biedt na afloop de mogelijkheid om door te stromen naar een structureel beweegaanbod bij een lokale sportaanbieder. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Meer informatie is te vinden op de website van Sport ID.

prachtige en tijdloze klassieker Charles en Will You Love Me Tomorrow. Daarvoor hoorde u mijn collega Nicole met de agendatips uit de regio. Onze Friese vrienden van Volgas met hun Nederlandstalige plaat Platteland. En ook nog One to Make Her Happy van Mark. Allemaal hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers of u een paraplu of een zonnebril nodig heeft de komende dagen. Maar eerst nog even terug naar 2024. De grote doorbraak van zanger Teddy Swims met Bad Dreams.

0: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Bronckhorst neemt het verzoek voor windpark Keppel-Eldrik voorlopig niet verder in behandeling, omdat de gemeente kiest voor een nieuwe lokale aanpak van de energietransitie. Per gebied wordt gekeken naar onder meer energiebesparing, duurzame energie, opslag en netcapaciteit. In 2028 wordt opnieuw bekeken of grootschalige energieopwekking nodig is. Het plan van Green Trust is nog niet helemaal van tafel. Zij kunnen ook nog bij de provincie aankloppen. Hiermee kan Bronckhorst worden gepasseerd, maar het is nog niet bekend of ze dat gaan doen. Het windpark heeft in de omgeving al meerdere keren tot protesten geleid. Inwoners kwamen een aantal keer naar het gemeentehuis in Bronckhorst om te demonstreren tegen de plannen. Een vrachtwagen uit Spanje is vorige week door de politie in Doetinchem klemgereden en onder begeleiding naar een andere locatie gebracht. Daar werd de vrachtwagen doorzocht door de Nederlandse en Duitse politie, de marechaussee en de douane. De reden voor de actie en of de chauffeur is aangehouden zijn nog niet bekend. De politie verwacht hierover later meer duidelijkheid te kunnen geven. De Graafschap heeft opnieuw een thuiswedstrijd verloren. Dit keer met 1-2 van NAC Breda. De ploeg begon zwak en kwam na een kwartier op achterstand. Tijdens de eerste helft kreeg de Graafschap weinig kansen, maar vlak voor rust kreeg de Graafschap de stand gelijk. In de tweede helft had NAC meer balbezit en kreeg het meerdere kansen. De situatie werd moeilijker toen Thomas Kok binnen enkele minuten 2 gele kaarten kreeg en de Graafschap met 10 man verder moest. In de slotfase kwam de ploeg nauwelijks nog tot kansen en bleef NAC overeind. De Graafschap blijft daardoor in de problemen en moet zaterdag thuis tegen FC Den Bosch proberen om de negatieve reeks te doorbreken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen was er in eerste instantie veel bewolking. Het duurde even, maar toen de zon er eenmaal doorkwam, hebben we best wel een prima dag gehad. Want in de middag met de zon erbij werd het zelfs nog 20 graden. Op dit moment is het nog niet zo heel veel minder. En er was niet al te veel wind. Alles bij elkaar. Een prima dag van de eerste dag dat de herfst eigenlijk begint op 23 september. Ja, en vanavond hebben we ook nog opklaring. Komende nacht is er wel wat meer bewolking, maar het blijft verder wel droog. Koelt dan af naar een graad of 12 tot 14. En morgen dan zitten we ook met wat meer bewolking dan vandaag. De zon die zullen we ook wat minder zien. Vooral in de ochtend is de bewolking die overheerst. In de middag komt de zon er wel

0: af en toe waardoor, maar het wordt minder zonnig zoals gezegd. Maar het kan nog wel een graad of 19 worden en dat heeft te maken met de windrichting. Die komt uit het westen en die voert ook wel relatief zachte lucht nog aan, want het zeewater is nog behoorlijk warm. En dan gaan we in de nacht naar de woensdag weer met opklaringen verder. En dan hebben we woensdag een graadje of 10, 11. Misschien dat hier en daar wat nevel ontstaat, maar dat lost vrij snel op. En woensdag hebben we in de ochtend en deel van de middag toch wel zonnige periode. Al zit er in het noorden van het land wel meer bewolking en daar kan al wat regen uitvallen. Maar wij houden het nog droog en de temperatuur loopt dan ook nog op naar 19 graden. In de namiddag, maar vooral in de avond, dan volgt er vanuit het westen een regengebied. Dat trekt in de avond en het begin van de nacht naar de donderdag over. En daarna wordt het allemaal weer droog. Het koelt dan af naar 12 tot 13 graden. En de donderdag hebben we in de ochtend nog wat bewolking. En daarna komt de zon er weer helemaal bij. En dan gaan we weer een periode tegemoet met droog weer, maar ook hogere temperaturen. Met geregeld wat zon erbij zal het in het volgend weekend een graad of 23 kunnen worden. Vooral op de zondag. En het blijft dan voorlopig ook nog weer droog. Dus de regen die dan valt, woensdagavond en in de nacht naar donderdag, 4 tot 6 mm zal dat zo'n beetje zijn. Dat is dan voorlopig ook weer even het laatste.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

Missy, I can't stop thinking of you. Ook nog het regionieuws en het weerbericht, allemaal hier bij Achterhoek Totaal. Straks praat Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. En heb ik muziek van Dinis staan. Maar eerst even terug naar begin jaren 90 met Billy Ray Cyrus en A Could Be Me.

0: Sieper zijn wit, heeft een witte hals en bef, een wit vlekje op de borst, is deels gemarmerd, heeft groene ogen en heeft een melkkliertumor. In Ulft aan de Schuttersweg is een ex-kater van 4 jaar vermist. Negro is zwart, heeft een paar witte haartjes op de borst, is gechipt, maar is niet geregistreerd. In Halle aan de Nijmansdijk is een ex-poes van 8 jaar vermist. Soekie is bruinsiepers, is gechipt, heeft 1 sneetje in 1 van de oren en groene ogen. In Gaanderen aan de Vormerijstraat is een kater van 1 jaar vermist. Sam is een Maine Coon, zwart en is gechipt. In Terborg aan de Vulkaanstraat is een ex-poes van 9 jaar vermist. Roos is een lapjespoes, is gechipt maar niet geregistreerd, heeft lichtrode vlek op de kin, rode streep over het rechteroog, witte hals, bef, borst en buik, links voor rode schouder en rechts voor een zwarte schouder. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Beek aan de Kerkhuisstraat is een poes gevonden. Deze is grijs, siepers, rood en wit. Heeft een witte hals en bef en rode vlekjes door de vacht. In Doetinchem aan de Houtsmastraat is een poes gevonden. Deze is zwart-wit, half langharig, wit onder de neus, voor witte voetjes en wit-zwart gemeleerd in de nek. In Halle aan de Ruurloosweg is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is grijs-siepers en wit. Heeft een witte hals, beige op de buik, rood door de vacht en is ongeveer 6 maanden oud. In Halle aan de Pluimersdijk is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is zwart-wit, heeft een witte hals, bef, borst en buik, donkere vlek rechts op de kin en een witte vlek tussen de ogen. In Zelhem aan de Doetinchemseweg is een kater gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is grijs-siepers en wit, is een kitten van ongeveer 3 of 4 maanden oud en heeft een witte hals en bef. In Didam aan de Doesburgseweg is een kitten gevonden. Deze is helaas overleden. Zwart-wit, heeft een witte hals. In Didam aan de Hoofdstraat is een kater gevonden. Deze is zwart-wit, heeft zwart op het kopje, zwarte vlekken op de schouders en op de rug en een gevlekte staartaanzet. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amivedi Doetinchem IJsselstreek.
1: Ik zeg het niet vaak, maar weet dat ik van je hou.

terug naar begin jaren 80 met Dr. Hook en Baby Maker Blue Jeans Talk. Daarvoor ook nog Nederlandstalige muziek van Dennis, Laat Me Nooit Meer Alleen. En praatte Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Daarmee komt Achterhoek Totaal van deze maandag 21 september alweer bijna ten einde. Na 7 uur kunt u luisteren naar de muzikale ontmoeting. En vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich hier op Radio Ideaal. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken...

0: zaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Het geheel wordt technisch geregeld door Casper Zalmink. Wim Zemmelink, daar ben ik, en zal het geheel presenteren. Wij wensen u, mede namens de Interkerkelijke Commissie, een goed uur toe.

In Johannes 13, vers 34 lezen we: Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Liefde is een telkens terugkerend begrip in de Bijbel. Jezus deed het ons voor, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook doen. Elkaar lief hebben en met ontferming bewogen, elkaar de helpende hand reiken, zoals de Heer Jezus dat deed. Uit liefde de minste willen zijn, zoals de Heer Jezus deed door de voeten te wassen van zijn discipelen. Hoe is het met onze liefde gesteld? Hoe ver reikt onze liefde voor de medemens?

Het reisseizoen zit er ongeveer op. We gaan immers richting de herfst, dus de vakanties liggen weer achter ons. We hebben een mooi lied over dat reizen, de allermooiste reis. Ik ben reizend naar die stad, geen smart meer daar omhoog. God zelf wist daar de tranen droog.

Als we de weg niet kunnen vinden naar die stad, dan mogen we het vragen. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Lied 569 uit de bundel van Johannes de Heer.

Er is veel te bidden, veel te vragen ook. Bidden om kracht, om vrede, om gezondheid, om troost. Zoals we in het volgende lied horen. Wil, o Heiland, troost mij geven. Laat me altijd met u leven. Aangevraagd door Tom Pelikaan.

De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem krijgen een lied aangeboden vanuit de studio. Lichtstad bij uw parelen poorten.

Achtereenvolgens nu Psalm 42, hijgend het der jacht ontkomen. En loof nu mijn ziel de Heer, gezang 15 uit het liedboek voor de kerken. Maar nu eerst Psalm 42.

Agenda Kerk en Radio. Halle. De heer Frans Brandenburg zal op zondag 27 september voorgaan in de Keurhorster Kerk. Het is een vierjarigendienst. De kinderen gaan van oppasdienst naar de kindernevendienst. Aanvang 10 uur.

Vorden, zondag 27 september, zijn er twee diensten in de Vordense Dorpskerk. Om 10 uur gaat mevrouw Jansje Ruiterkamp voor en 's avonds 7 uur is er een zangdienst. Hierin zal dominee Dirk Engelhagen voorgaan. Keienborg, in de Johannes de Doperkerk in Keienborg, is er aanstaande zondag 10 uur een ecumenische viering die is voorbereid door een werkgroep.

kerk zal zondag 27 september de nieuwe predikant, dominee D.E. van Dorsten, voorgaan. Aanvang 10 uur. Hoogkeppel. In de dorpskerk in Hoogkeppel is er aanstaande zondag een gezamenlijke viering van Hummelo, Drempt en Oldenkeppel. De voorganger is dominee Karin Spelt en het begint om 10 uur.

Steenderen, dominee Hubertien Oosdijk gaat zondag voor in een dienst met viering van de maaltijd. Aanvang 10 uur. Wichmond, aanstaande zondag 27 september is er een dienst in de Wichmondse kerk met als voorganger dominee D. Bos. Het begint om 10 uur.

Van en voor een luisteraar. Het Zelms Christelijk Mannenkoor zingt het bekende Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.

De volgende twee liederen, Kom, Heer Jezus, kom haastig, met aansluitend, Nader mijn God bij u.

Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. Mooie woorden die aansluiten op het vorige.

We hoorden eerder in dit programma over bidden. Bidden om vrede, gezondheid, om troost. Maar laten we vooral ook één ding niet vergeten. Het danken. Want er is heel veel te danken, ook persoonlijk. Dank nu allen God.

Fijn dat we samen met u naar een gevarieerd programma met geestelijke liederen mochten luisteren. Volgende week maandag hopen we er weer te zijn. Graag tot dan.

0: je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachting

0: zaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, luisteraar, goedenavond. We zijn er weer op deze 21ste september. Dit is vandaag herfst. De herfst is begonnen, dus weg maar.

Wij gaan vanavond toch ons programma draaien. Ook in de herfst gaan we dat doen. En ook in de winter hopen wij dat te blijven doen. Lustige Heinrich, dus vanavond samen doen we weer met technicus Dick Kleingelting. En mijn naam is Henk Vrugging. En wij wensen u heel veel luisterplezier vanavond bij dit programma. De Barbarossa Mars. Daarmee begonnen wij vanavond dit programma. En u hoorde de Sensensmied, die muziekkapelle. Voor het tweede, die Swindeligen-functie in onder leiding van Alexander Pflüger. En die Swindeligen-functie speelt bijna alle nummers van Alexander Pflüger. Ik heb vanavond ook een hele mooie voor uitgezocht, de Magische Momenten.

blaaskapellen die schwindeligen fumpsen waren dat. We gaan naar een hele mooie instrumentale wals en u hoort blaaskapel Mistrinanka met Tichy Stranen.

0: Blaaskapel Mystery Nanka. We gaan naar een kapel ja, die dit jaar 60 jaar bestaat. Ik heb het over onze eigen Barkkapel onder leiding van Willem-Jan Jolink. En het 60-jarig jubileum dat wordt gevierd op 31 oktober. En dat doen ze samen met de Edelweisskapellen. En dat gebeurt allemaal dan bij de Heksenlaak in Barchem. Dus allemaal op 31 oktober naar het jubileumconcert van de Barkkapel. We gaan ze draaien. Ik möcht mal dirigieren.
1: Ik ben Willem-Jan Jolink, kapelmeester van de Barkkapel. Ik luister naar Die Lustige Heinrich.

Ich möchte mal dirigieren, nummer van de Barrekapel onder leiding van Willem-Jan Joling. En zoals ik al straks al vertelde, noteer vast de datum 31 oktober, het jubileumconcert van de Barrekapel, samen met de Edelweisskapel uit Gelselaar. En dat gebeurt allemaal bij de Heksenlaak in Barchem. De volgende jaar een hele mooie naam. De Eipstola Blech heet deze formatie. Ze gaan een nummer draaien van Alexander Überlacher. En dat is een van hun eigen muzikanten. De Fernweh Polka.

De Fernweh Polka was dat van de formatie Eipstola Blech. Kurt Pasje, een fijne originaal Böhmenwelder muzikant en ook een kapel die ook al jaren bestaat. Een nummer van Kurt Pasje hemzelf, de Hert Kasperl Polka.

Ja, een mooie was dat alweer, hè? De Hert Kasperl Polka. We gaan eventjes op de Oberkreiner Tour. En dat doen we met die Oberkreiner aus Begunje. Met de muziek zu träumen.

Dat waren die Oberkleine aus Begunje mit der Musik zu träumen. Ja, normaal hebben we altijd agendaberichten, maar we hebben niks binnengekregen deze keer. Maar ik heb toch nog wel iets voor u en dat is namelijk dit. Heeft u met uw blaaskapel ook wat te melden? Het zij een concert, een fruusopen of een festival. Geef het eventjes aan ons door en dan kunnen wij het even melden in dit programma. Plusminus 8:30 elke maandagavond. En vanaf 3 weken voor dit evenement zullen wij het dan wekelijks vermelden. Stuur ons daarom eventjes een mail. En die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van een lustige Heinrich. En u mag dat ook doen per telefoon. En daar is ook tevens onze WhatsApp. En daar kunt u de hele avond tijdens de uitzending gebruik van maken. En ons nummer daarvan is 03-14-377-970. Dus 03-14-377-970. Ja, snel verder met muziek. Het eerste nummer van Ernst Mosch vanavond. Als ich ein kleiner Junge war.

Ernst Mosch, als ich ein kleiner Junge war. Prachtige zang ook weer van Ernst Mosch en Barbara Rosen. Plaatskapel East Fancy, die hebben een cd opgenomen met allemaal composities van Antonin Zwartsek. En daarvan draaien we vanavond de Pavla Polka.

Ja, weer zo'n hele mooie polka was dat weer van Antonin Zwartzeg, de Pavla Polka. En u hoorde Blaaskapel Ist Fancy. Die sieben Röner Franken onder leiding van Edi Sagert. En hij schreef ook het volgende nummer: Ein Herz und eine Seele.

Ja, dat waren die 7 Reuner-franken. Weer een hele mooie van Blaaskapel Gloria. Een heel mooie instrumentale wals, de Kneipenwalser.

Ja, een hele mooie, hè? De Kneipenwalser was dat. Voor het volgende gaan we naar de België blaaskapel Oostgeneugen. Onder leiding van Bert Adams. Met vielleicht sehen wir uns wieder.

blaaskapel Os Geneugen. De Scherzachtale blaasmuziek. Moet ik zeggen, Anton Gelle onzijne Scherzachtale blaasmuziek, want dat was er toen nog. Het nummer is ook geschreven door Anton Gelle hemzelf, de Septemberliebe.

Ja, mooie polka weer. De Septemberliebe. Het nummer van Slavko Afschnik van vanavond, dat is de Jäger Tropfhahn Polka.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd

0: dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including of course in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraar, nogmaals een goede avond. Het is 9 uur geweest en dat betekent dat we nog een uurtje bij u zijn met hele mooie bluesmuziek. We begonnen met Ernst Hütter, onze Egelender muzikanten. Een nummer geschreven door Ernst Hütter hemzelf, Gloria Patri. En de volgende is een mooie instrumentale wals van Wolfito Vetter, onze deine bluesmuziek, de Spaziergang im Herbstwind.

spaziergang im herfstwind. We gaan naar Oostenrijk, een kleine dorpsmuziek. Een nummer wat we draaien is een nummer van de muzikanten hemzelf, Daniel Gollertz. En hij schreef de Polka für Paul.

Blaaskapel De Freunde Echo. En we blijven in Nederland. Noemen we de Bonkenbergkapel. Ook een hele mooie bekende, de Egeländer Perle.

Ja, een prachtige kapel uit Oldenzaal heb ik het over de Bonkenbergkapel. Plaatkapel Borsisanka onder leiding van Antonin Konitschek. Een hele mooie wals van Ladislav Kubes Zaleska.

Ja, een hele mooie weer van Kubis. Nummer Saleska. Guido Hen, ons zijn goldene blaasmuziek. Mijn kleine zonneschijn.

Guido Hen und seine goldene blaasmuziek. De volgende is weer een mooie instrumentale van Blaaskapel Vizelka, de Polka-stimmung.

Zalka, de Polka Schimmung. Alfred Beurswald und seine Ramsey-Musikanten. Een nummer ook van Alfred Beurswald hemzelf, het muzikantenherz.

Alfred Beuswald und seine Ramseer-Musikanten. De Dunajska-Kapella gaan we ook nog een nummer draaien van hun nieuwste cd. Mala Radost, oftewel die kleine Freude.

Freunde, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, ze zeggen het al. Dat betekent, luisteraar, dat het er voor vanavond weer op zit. Ik hoop dat u weer genoten hebt. 2 uur lang lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Samen met technicus Dick Klein-Geltink en mijn naam is Henk Vroeger presenteren wij vanavond dit programma voor u. Volgende week, maandag, dan doen wij dat weer. En ik hoop dat u dan weer afstemt op Radio Ideaal. Wij zeggen maar zo net, Freunde, bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marie-Claude.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: we carry on.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.